0: Guinness World Records erkende jongste koning ter wereld overleed vorige maand aan kanker, na 31 jaar regeren. Over zijn opvolging is een conflict ontstaan. Een commissie riep zijn neef, Edward Rukidi Kyanangoma, TV-nieuwslezer, uit tot koning. Maar familieleden verzetten zich hiertegen. Zaterdag demonstreerden tienduizenden mensen in Duitsland tegen radicaal rechtsextremisme. Bijna een week na de verkiezingswinst van de AfD in Sachsen-Anhalt. In Düsseldorf waren 20.000 deelnemers, in Hamburg 25.000 en in Berlijn schatte de politie 18.000 aanwezigen. De AfD-tak in Sachsen-Anhalt werd in 2023 als extremistisch aangemerkt. Op vrijdag ontspoorde een trein in Noord-Frankrijk tussen Rouen en Caen, waarbij 44 mensen gewond raakten. Aanklager Sébastien Gallois meldde zaterdag 6:10 avonds dat er geen aanwijzingen zijn voor opzet of sabotage. Een stuk van een andere spoorstaaf lag op een van de rails, maar de oorzaak blijft onduidelijk. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht klaart het overal op en blijft het droog, met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenacht. Op de BRICS-top in New Delhi ontmoeten de Indiaanse premier Narendra Modi en de Chinese president Xi Jinping elkaar. Zij spraken zich uit voor een eerlijke oplossing van het grensconflict in het Himalaya-gebergte, waar in 2020 nog een militaire confrontatie plaatsvond, waarbij 20 Indiaanse en 4 Chinese militairen sneuvelden. Koning Oyo Nimba Kabamba Iguru Rukidi, de 4e van het Oegandese koninkrijk Toro, is begraven. Duizenden mensen woonden de uitvaart bij. De door Guinness World Records erkende jongste koning ter wereld overleed vorige maand aan kanker, na 31 jaar regeren. Over zijn opvolging is een conflict ontstaan. Een commissie riep zijn neef, Edward Rukidi Kyanangoma, TV-nieuwslezer, uit tot koning. Maar familieleden verzetten zich hiertegen. Zaterdag demonstreerden tienduizenden mensen in Duitsland tegen radicaal rechtsextremisme. Bijna een week na de verkiezingswinst van de AfD in Sachsen-Anhalt. In Düsseldorf waren 20.000 deelnemers, in Hamburg 25.000 en in Berlijn schatte de politie 18.000 aanwezigen. De AfD-tak in Sachsen-Anhalt werd in 2023 als extremistisch aangemerkt. Op vrijdag ontspoorde een trein in Noord-Frankrijk tussen Rouen en Caen, waarbij 44 mensen gewond raakten. Aanklager Sébastien Gallois meldde zaterdag 17:50 dat er geen aanwijzingen zijn voor opzet of sabotage. Een stuk van een andere spoorstaaf lag op een van de rails, maar de oorzaak blijft onduidelijk. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht klaart het overal op en blijft het droog, met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenacht. Op de BRICS-top in New Delhi ontmoeten de Indiaanse premier Narendra Modi en de Chinese president Xi Jinping elkaar. Zij spraken zich uit voor een eerlijke oplossing van het grensconflict in het Himalaya-gebergte, waar in 2020 nog een militaire confrontatie plaatsvond, waarbij 20 Indiaanse en 4 Chinese militairen sneuvelden. Koning Oyo Nimba Kabamba Iguru Rukidi, de vierde van het Oegandese koninkrijk Toro, is begraven. Duizenden mensen woonden de uitvaart bij. De door Guinness World Records erkende jongste koning ter wereld overleed vorige maand aan kanker, na 31 jaar regeren. Over zijn opvolging is een conflict ontstaan. Een commissie riep zijn neef, Edward Rukidi Kyanangoma, TV-nieuwslezer, uit tot koning. Maar familieleden verzetten zich hiertegen. Zaterdag demonstreerden tienduizenden mensen in Duitsland tegen radicaal rechtsextremisme. Bijna een week na de verkiezingswinst van de AfD in Sachsen-Anhalt. In Düsseldorf waren 20.000 deelnemers, in Hamburg 25.000 en in Berlijn schatte de politie 18.000 aanwezigen. De AfD-tak in Sachsen-Anhalt werd in 2023 als extremistisch aangemerkt. Op vrijdag ontspoorde een trein in Noord-Frankrijk tussen Rouen en Cannes, waarbij 44 mensen gewond raakten. Aanklager Sébastien Gallois meldde zaterdag 6:10 avonds dat er geen aanwijzingen zijn voor opzet of sabotage. Een stuk van een andere spoorstaaf lag op een van de rails, maar de oorzaak blijft onduidelijk. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht klaart het overal op en blijft het droog, met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Trouwgids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In Rotterdam is een man op een fatbike overleden na een aanhouding door de politie in Rotterdam-Zuid. Na een achtervolging werd hij staande gehouden omdat hij zich niet kon legitimeren. De man werd onwel en reanimatie hielp niet. De Rijksrecherche onderzoekt het incident aan de vaarder kamp, zoals gebruikelijk bij dit soort gevallen. Op vrijdag ontspoorde een trein in Noord-Frankrijk tussen Rouen en Cannes, waarbij 44 mensen gewond raakten. Aanklager Sébastien Gallois meldde zaterdagavond dat er geen aanwijzingen zijn voor opzet of sabotage. Een stuk van een andere spoorstaaf lag op een van de rails, maar de oorzaak blijft nog onduidelijk. Zaterdag demonstreerden tienduizenden mensen in Duitsland tegen radicaal rechtsextremisme, bijna een week na de verkiezingswinst van de AfD in Sachsen-Anhalt. In Düsseldorf waren zo'n 20.000 deelnemers, Hamburg 25.000 en Berlijn schatten zo'n 18.000. De AfD-tak in Sachsen-Anhalt werd in 2023 als extremistisch aangemerkt. En de Nederlandse ambassadeur in Zwitserland, Karin Müssenhechner, legde bloem op de plek waar donderdag een OAT touringcar verongelukte in het Zwitserse Soes. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven, alle ouder dan 70. Vandaag woont de ambassadeur een herdenkingsmis bij in de lokale kerk. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het hardnekkig, nevelig of laaghangende bewolking. Al verdwijnt die wel weer snel. Vervolgens wisselen zonnige perioden en wolkenvelden elkaar af. De temperatuur stijgt naar zo'n 16 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Avondspits door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In Rotterdam is een man op een fatbike overleden na een aanhouding door de politie in Rotterdam-Zuid. Na een achtervolging werd hij staande gehouden omdat hij zich niet kon legitimeren. De man werd onwel en reanimatie hielp niet. De Rijksrecherche onderzoekt het incident aan de vaarder Kamp, zoals gebruikelijk bij dit soort gevallen. Op vrijdag ontspoorde een trein in Noord-Frankrijk tussen Rouen en Cannes, waarbij 44 mensen gewond raakten. Aanklager Sébastien Gallois meldde zaterdagavond dat er geen aanwijzingen zijn voor opzet of sabotage. Een stuk van een andere spoorstaaf lag op een van de rails, maar de oorzaak blijft onduidelijk. Zaterdag demonstreerden tienduizenden mensen in Duitsland tegen radicaal rechtsextremisme, bijna een week na de verkiezingswinst van AfD in Sachsen-Anhalt. In Düsseldorf waren zo'n 20.000 deelnemers, Hamburg 25.000 en Berlijn schatten zo'n 18.000. De AfD-tak in Sachsen-Anhalt werd in 2023 als extremistisch aangemerkt. En de Nederlandse ambassadeur in Zwitserland, Karin Müssenhechner, legde bloem op de plek waar donderdag een OAT touringcar verongelukte in het Zwitserse Soes. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven, alle ouder dan 70. Vandaag woont de ambassadeur een herdenkingsmis bij in de lokale kerk. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het hardnekkig, nevelig of laaghangende bewolking. Al verdwijnt die wel weer snel. Vervolgens wisselen zonnige perioden en wolkenvelden elkaar af. De temperatuur stijgt naar zo'n 16 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Dit is Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Wij zijn er altijd en overal.
2: Bij je thuis, op de fiets, in de auto.
3: Wij laten je lachen.
2: Vertellen je wat er in de wereld gebeurt.
1: En draaien jouw favoriete muziek.
4: Wij zijn er als je alleen bent.
1: Of juist samen.
5: Je ziet ons niet.
2: Maar je hoort ons wel.
6: Solo Radio. Solo Radio. De mooiste muziek.
7: Het is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
8: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. In Rotterdam is een man op een fatbike overleden na een aanhouding door de politie in Rotterdam-Zuid. Na een achtervolging werd hij staande gehouden omdat hij zich niet kon legitimeren. De man werd onwel en reanimatie hielp niet. De Rijksrecherche onderzoekt het incident aan de Vaardenkamp, zoals gebruikelijk bij dit soort gevallen. Op vrijdag ontspoorde een trein in Noord-Frankrijk tussen Rouen en Cannes, waarbij 44 mensen gewond raakten. Aanklager Sébastien Gallois meldde zaterdagavond dat er geen aanwijzingen zijn voor opzet of sabotage. Een stuk van een andere spoorstaaf lag op een van de rails, maar de oorzaak blijft nog onduidelijk. Zaterdag demonstreerden tienduizenden mensen in Duitsland tegen radicaal rechtsextremisme, bijna een week na de verkiezingswinst van de AfD in Sachsen-Anhalt. In Düsseldorf waren zo'n 20.000 deelnemers, Hamburg 25.000 en Berlijn schatte zo'n 18.000. De AfD-tak in Sachsen-Anhalt werd in 2023 als extremistisch aangemerkt. En de Nederlandse ambassadeur in Zwitserland, Karin Müssenhechner, legde bloem op de plek waar donderdag een OAT touringcar verongelukte in het Zwitserse Soes. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven, alle ouder dan 70. Vandaag woont de ambassadeur een herdenkingsmis bij in de lokale kerk. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het hardnekkig, nevelig of laaghangende bewolking. Al verdwijnt die wel weer snel. Vervolgens wisselen zonnige perioden en wolkenvelden elkaar af. De temperatuur stijgt naar zo'n 16 graden. En tot zover het nieuws.
7: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: op Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. 13 betrokkenen van het busongeluk in Zwitserland zijn teruggekeerd naar Nederland. Dat meldt de alarmcentrale Eurocross. Zaterdagochtend vertrok een bus met 8 personen, waaronder 4 die niet in de bus zaten tijdens het ongeluk. Vandaag reizen nog zeker 5 mensen terug. Er liggen nog 11 gewonden in het ziekenhuis. In Rotterdam is een man op een fatbike overleden aan aanhouding door de politie in Rotterdam-Zuid. Na een achtervolging werd hij staande gehouden omdat hij zich niet kon legitimeren. De man werd onwel en reanimatie hielp niet. De Rijksrecherche onderzoekt het incident aan de Vaardenkamp, zoals gebruikelijk bij dit soort gevallen. Op vrijdag ontspoorde een trein in Noord-Frankrijk tussen Rouen en Cannes, waarbij 44 mensen gewond raakten. Aanklager Sébastien Gallois meldde zaterdagavond dat er geen aanwijzingen zijn voor opzet of sabotage. Een stuk van een andere spoorstaaf lag op een van de rails, maar de oorzaak blijft onduidelijk. Zaterdag demonstreerden tienduizenden mensen in Duitsland tegen radicaal rechtsextremisme, bijna een week na de verkiezingswinst van AfD in Sachsen-Anhalt. In Düsseldorf waren zo'n 20.000 deelnemers, Hamburg 25.000 en Berlijn schatten zo'n 18.000. De AfD-tak in Sachsen-Anhalt werd in 2023 als extremistisch aangemerkt. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het hardnekkig, nevelig of laaghangende bewolking. Al verdwijnt die wel weer snel. Vervolgens wisselen zonnige perioden en wolkenvelden elkaar af. De temperatuur stijgt naar zo'n 16 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: The Fabulous 50s Radio Show.
3: Hello there, Paul Peters here.
4: And Jeff Kemp here.
3: And we're welcoming you to this week's Fabulous 50s Radio Show.

to this timely tip. When you make that California trip.

0: Het is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Oekraïne verwacht dat de vredesonderhandelingen met Rusland volgende maand in oktober worden hervat onder Amerikaanse bemiddeling van stafchef Kirilo Budanov van president Zelensky. Hij bevestigt overleg zonder precieze datum of locatie te noemen. Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov zegt dat het moeilijk is het succes te voorspellen, aangezien de situatie voor Oekraïne keer op keer verslechtert. Dit weekend gingen duizenden mensen de straat op in het Turkse district Üsküdar om te protesteren tegen de arrestatie van burgemeester Sinem Dedatis. Zij werd in juli opgepakt op verdenking van corruptie. De oppositiepartij Yeni Parti spreekt van politieke vervolging. Na de stemrondes won uiteindelijk de kandidaat van de AK-partij de positie van waarnemend burgemeester. 13 betrokkenen van het busongeluk in Zwitserland zijn teruggekeerd naar Nederland. Dat meldt de alarmcentrale Eurocross. Zaterdagochtend vertrok een bus met 8 personen, waaronder 4 die niet in de bus zaten tijdens het ongeluk. Vandaag reizen nog zeker 5 mensen terug. Er liggen nog 11 gewonden in het ziekenhuis. In Rotterdam is een man op een fatbike overleden na een aanhouding door de politie in Rotterdam-Zuid. Na een achtervolging werd hij staande gehouden omdat hij zich niet kon legitimeren. De man werd onwel en reanimatie hielp niet. De Rijksrecherche onderzoekt het incident aan de vaarder kamp, zoals gebruikelijk bij dit soort gevallen. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het hardnekkig, nevelig of laaghangende bewolking. Al verdwijnt die wel weer snel. Vervolgens wisselen zonnige perioden en wolkenvelden elkaar af. De temperatuur stijgt naar zo'n 16 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: is 10 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Oekraïne verwacht dat de vredesonderhandelingen met Rusland volgende maand in oktober worden hervat onder Amerikaanse bemiddeling van stafchef Kirilo Budanov van president Zelensky. Hij bevestigt overleg zonder precieze datum of locatie te noemen. Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov zegt dat het moeilijk is het succes te voorspellen, aangezien de situatie voor Oekraïne keer op keer verslechtert. Dit weekend gingen duizenden mensen de straat op in het Turkse district Üsküdar om te protesteren tegen de arrestatie van burgemeester Sinem Dedatis. Zij werd in juli opgepakt op verdenking van corruptie. De oppositiepartij Yeni Parti spreekt van politieke vervolging. Na de stemrondes won uiteindelijk de kandidaat van de AK-partij de positie van waarnemend burgemeester. 13 betrokkenen van het busongeluk in Zwitserland zijn teruggekeerd naar Nederland. Dat meldt de alarmcentrale Eurocross. Zaterdagochtend vertrok een bus met 8 personen, waaronder 4 die niet in de bus zaten tijdens het ongeluk. Vandaag reizen nog zeker 5 mensen terug. Er liggen nog 11 gewonden in het ziekenhuis. In Rotterdam is een man op een fatbike overleden na een aanhouding door de politie in Rotterdam-Zuid. Na een achtervolging werd hij staande gehouden omdat hij zich niet kon legitimeren. De man werd onwel en reanimatie hielp niet. De Rijksrecherche onderzoekt het incident aan de Vaardenkamp, zoals gebruikelijk bij dit soort gevallen. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het hardnekkig, nevelig of laaghangende bewolking. Al verdwijnt die wel weer snel. Vervolgens wisselen zonnige perioden en wolkenvelden elkaar af. De temperatuur stijgt naar zo'n 16 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Het Duitse duo Mixed Emotions. Ja, met de titel You Want Love. Maria, Maria tussen haakjes. Met een glimlach naar mijn moeder, want die heet ook Maria. Het is geschreven en geproduceerd door groepslid Drafi Deutscher. Op de single wordt de titel ook wel aangegeven als You Want Love, You Gotta Come Back, Brown Eye. In de tekst van het lied bezingt de zanger zijn geliefde Maria van wie hij ziet dat zij zijn liefde hard nodig heeft.
1: De Sunday Morning Breakfast Show. Zuid-Orange, een croissantje en dikkie denkers. Elke zondagochtend

vrienden en vriendinnen allemaal een hele goede morgen toegewenst. Nou, wat was het een natte week? Een paar weekjes terug, ja, toen zaten we nog in de tropische temperaturen. Maar ja, aan alles komt een eind. We moeten het hier maar mee doen. Ja, vandaag zou ook weer een beetje natig wezen. Gisteren was het iets beter. Vrijdag ook, was ook allemaal water. Maar ja, het hoort bij de tijd van het jaar, hè? Dus met andere woorden, lekker thuis bij de radio zitten. Kopje koffie erbij, ontbijtje erbij, croissantje. Suderon als je kan. En natuurlijk hele mooie muziek.

The More You Live, The More You Love is een nummer van de Britse New Wave Band A Flock of Seagulls uit 1984. Het is de eerste single van hun derde studioalbum The Story of a Young Heart. The More You Live, The More You Love roept op om waakzaam te blijven, voorzichtig met verliefdheid om te gaan en niet te goed van vertrouwen te zijn. Dat even in mijn lijstjes te kijken, maar ik ga naar 1982 toe. Er komt daar een nummer voorbij van Dexys Midnight Runners en het mooie Come On Eileen.

Come On Arlene, geschreven door de bandleden Kevin Rowland, Jim Patterson en Billy Adams. Wordt officieel toegeschreven aan Dexys, Midnight Runners en de Emerald Express. Een aantal versies van het nummer bevat een intro met een Keltische vioolsolo of een a cappella coda gebaseerd op het Ierse volksliedje Believe If I Do Those Endearing Your Charms.

Dynamite was een van de drie nummers naast Crazies en Hypnosis die aangeleverd werden door Nicky Chin en Mike Chapman. Nadat de band in 1973 overstapte naar R.A.K. Records, Dynamite was oorspronkelijk geschreven voor de Suite, maar die weigerde het te spelen. Mutt haalde er in Nederland de eerste plaats mee in 1974 in de Veronica Top 40. Een jaar na het uitkomen van de single Boston, ook een hele mooie, komt uit 1976 More Than a Feeling.

0: Than a Feeling is de eerste single op het debuutalbum van de Amerikaanse band Boston. Genaamd Boston uit 1976. Op 18 september dat jaar werd het nummer op single uitgebracht.
1: De Sunday Morning Breakfast Show met Dickie Denkers.

0: Lady of the Dam is een nummer van de Britse muzikant Mike Batt. Het verscheen op zijn album Tarot Suite uit 1979. Op 26 oktober van het jaar werd het uitgebracht als de enige single van dat album. Nou, je merkt wel, ik heb vandaag aardig wat vinyl tussen. En de ene kwaliteit is wel eens wat beter dan, maar het heeft wel wat. Die 45 rondjes per minuut.
1: Wereldwijd via www.radioemmeloord.nl. In Noord-Nederland op 747 AM. In de Noordoostpolder op DAB+. Dit is Radio Emmeloord. Muziek vanaf de zeebodem.

Prachtig nummer van de Zweedse hardrockband Europe. Ook alweer vanaf vinyl. Maar het was in ieder geval de derde single van hun studioalbum The Final Countdown uit 1986. Carrie is een wat rustigere plaat dan de voorgangers The Final Countdown en Rock the Night. De plaat werd een hit in Noord-Amerika en in Europa. Dit is ELO, Living Thing.

0: The Living Thing is geschreven en geproduceerd door zanger, gitarist en toetsenist Jeff Lean. De achtergrondzang op het nummer was van Fanny Leden, Patty Quattro, de zus van Susie Quattro en Brie Brent.
1: De Gouden Glans straalt af van onze antenne bij deze
2: Sunday Morning Breakfast Show.
1: Gouden Ouwe of Flashback.
0: En dat is Black.

0: Wonderful Life is geschreven door Black onder zijn eigen naam Colin Furnkomb en geproduceerd door Dave Dix. Black schreef het nummer toen hij weinig geld had. Over het succes van de single vertelde hij: ik was eigenlijk ironisch, de meeste mensen namen het echter serieus. Het nummer werd in september 1986 voor het eerst in Engeland en Ierland als single uitgebracht door Ugly Man Records, maar kwam niet verder dan een 72e positie in de UK Singles Chart. Hierna namen Black en Ugly Man het besluit om de single uit te brengen op het grotere platenlabel A&M Records. Na het succes van de volgende single Sweetest Smile. Ditmaal werd het een grote hit.
1: Hier hoor je gewoon de allerbeste gouden ouwe.
2: De allerbeste gouden ouwe. Radio Emmeloord. AM 747.

0: Avalon is een nummer geschreven door Brian Ferry op gelijknamige album van de Britse band Roxy Music. De videoclip, geregisseerd door Howard Guad, toont de volledige band die speelt in een restaurant. In de clip danst de Engelse actrice Sophie Ward en verschijnt Ferry met een valk op een valkeniershandschoen. Het laatste beeld is terug te vinden op de albumhoes van gelijknamig album. De clip is opgenomen in het landhuis Mentmore Towers.
1: De Sunday Morning Breakfast Show met Dickie Denkers.

Pixies en Herb en het mooie Reunited uit 1979. Ja, kijk naar de klok, kan nog wel één mooie draai. Ik heb hier eentje klaarstaan van Sailor en het heet ook Sailor.

geschiedenis van Sailor werd in de eerste instantie helemaal verzonnen. Het zou gaan om een voortzetting van, en een traditie van een zeemanscafé in Parijs. Le Matelot, waar Josephine Baker zou hebben opgetreden. Er werden allerlei feitjes bij bedacht om deze glamrockband in de schijnwerpers te krijgen. Dat lukte in het begin alleen in Nederland, waar Traffic Jam eind 74 een redelijk grote hit werd. Daarna volgden er nog een paar andere, zoals A Glass of Champagne en Girls, Girls, Girls. Dat als tune nog een tijd in Pearl commercials is gebruikt. De leden traden in het begin stevast op in typische Britse matrozenpakjes en bespeelden een door leadzanger Georg Canelius ontworpen een gebouwd apparaat, de Nickelodeon. Een soort muziekmeubel waarin twee rug aan rug geplaatste piano's, diverse synthesizers en een klokkenspel opgehangen werden. Henry Marsh en Phil Vickers bespeelden ieder aan een kant de toetsen. Het idee erachter was om tijdens live optredens hetzelfde geluid te reproduceren als op de plaat, maar tegelijk was het ook uniek, een herkenbaar concept. De muziek werd gekenmerkt door het pingelende pianospel dat de uitgelaten sfeer van een cafébezoek suggereerde. Nou, ik denk dat ik nog tijd heb voor eentje. En dat is eentje van Phil Collins, A Groovy Kind of Love.

0: de Valreep nog een prachtige plaat van Phil Collins' Groovy Kind of Love. We kennen hem ook van de Mindbenders. Ja, het uurtje is weer omgevlogen. Nou, iedereen bedankt voor het luisteren en de vele suggesties. Nog de verzoekjes heb ik er weer mooi wat tussen gezet. Vandaag ook mooi wat vinyl in de show. Wat de Sunday Morning Breakfast Show betreft, ben ik er aanstaande zondagmorgen weer. Ja, voor een ieder nog veel plezier met de rest van alle programma's vandaag op de radio.
1: Het is 11 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Nederland had deze zomer relatief weinig muggenoverlast door extreme droogte en hoge temperaturen, volgens onderzoekers van Wageningen Universiteit. De muggenoverlastindex lag 16% lager dan het gemiddelde over 2020 tot 2025 op basis van meldingen via muggenradar.nl. Door de warme, droge zomer waren veel minder broedplaatsen met stilstaand water, zoals plantenpotten en emmers. Het passagiersschip Figro Transport 8 raakte vermist in de Javazee tijdens een reis van Surabaya naar Banjarmasin, een afstand van 500 kilometer. Van de 243 opvarenden zijn 103 geëvacueerd en één persoon dood aangetroffen. De reddingsdienst zoekt nog naar 140 vermisten. Het schip had te kampen met slechte weersomstandigheden. Oekraïne verwacht dat de vredesonderhandelingen met Rusland volgende maand in oktober worden hervat onder Amerikaanse bemiddeling van stafchef Kirilo Budanov van president Zelensky. Hij bevestigt overleg zonder precieze datum of locatie te noemen. Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov zegt dat het moeilijk is het succes te voorspellen, aangezien de situatie voor Oekraïne keer op keer verslechtert. Dit weekend gingen duizenden mensen de straat op in het Turkse district Üsküdar om te protesteren tegen de arrestatie van burgemeester Sinem Dedatis. Zij werd in juli opgepakt op verdenking van corruptie. De oppositiepartij Yeni Parti spreekt van politieke vervolging. Na de stemrondes won uiteindelijk de kandidaat van de AK-partij de positie van waarnemend burgemeester. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het hardnekkig, nevelig of laaghangende bewolking. Al verdwijnt die wel weer snel. Vervolgens wisselen zonnige perioden en wolkenvelden elkaar af. De temperatuur stijgt naar zo'n 16 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Number 19.

0: 12 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Duitse christendemocraat Markus Söder steunt bondskanselier Friedrich Merz na de nederlaag van CDU bij deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt, waar AfD won. CSU-leider Söder zegt in de Bild dat Merz de juiste leider blijft, ondanks de druk. Hij stelt dat elke opvolger met dezelfde problemen te maken krijgt door de SPD, die worstelt met hervormingen. HYROX, een wereldwijde fitnesstrend met 8 kilometer rennen en 8 krachtoefeningen, is razend populair in Chinese steden. Dit weekend vinden in Peking wedstrijden plaats met duizenden deelnemers, waaronder opvallend veel senioren. Fitnesscoach Li Yuanwei en zijn vrouw deden mee toen ze samen precies 100 jaar waren om hun jubileum te vieren. Nederland had deze zomer relatief weinig muggenoverlast door extreme droogte en hoge temperaturen, volgens onderzoekers van Wageningen Universiteit. De muggenoverlastindex lag 16% lager dan het gemiddelde over 2020 tot 2025 op basis van meldingen via muggenradar.nl. Door de warme, droge zomer waren er veel minder broedplaatsen met stilstaand water, zoals plantenpotten en emmers. Het passagiersschip Vigro Transport 8 raakte vermist in de Javazee tijdens een reis van Surabaya naar Banjarmasin, een afstand van 500 kilometer. Van de 243 opvarenden zijn 103 geëvacueerd en 1 persoon dood aangetroffen. De reddingsdienst zoekt nog naar 140 vermisten. Het schip had te kampen met slechte weersomstandigheden. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het hardnekkig, nevelig of laaghangende bewolking. Al verdwijnt die wel weer snel. Vervolgens wisselen zonnige perioden en wolkenvelden elkaar af. De temperatuur stijgt naar zo'n 16 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Mark Bodegraven.

vraag het hier aan de mensen in de studio welk jaartal dit is. Want ik krijg vierkante ogen, vrienden. Volgens mij was dat 75 of 76. Ik wilde vanaf even. Ik ga het misschien straks even voor je terugzoeken. We openden namelijk met Cunningham. En zij zong over Norma Jean. Marilyn Monroe. Het was ook zo'n one-hit wonder, vrienden. Ja. Programma Music Memories, we zijn er weer een beetje volop. We hebben weer leuke tracks uitgezocht. Althans, dat zijn dan onze meningen natuurlijk. En heb jij een andere mening? Je kunt hem ventileren via de website. Op de website is ook een telefoonnummer. Ja. Mocht je het idee hebben om te zeggen van nou, ik wil eens een keer bellen met Radio Emmeloord, dan kan dat allemaal. En anders even een mailtje sturen natuurlijk. Het tweede in het programma is Billy Ocean.

Sommige plaatjes hebben gewoon een re-entry en daarna nog een re-entry. In 1962 stond hij hoog in de hitparade. 4 weken nummer 1 met dit liedje, Let's Sister Again. 1976 deed hij het opnieuw, bereikt hij de plek nummer 3. En ja, in het jaar 1988 deed hij het nog een keer samen met de Fat Boys. En dat klonk zo... Dus hij kan van de royalties, zoals ze dat noemen, best wel aardig nog rondkomen. Hij is inmiddels 84 jaar oud.

Het jaar 1998, vrienden, stond dit hoog in de hitparade. De formatie Ultimate Chaos. Het was ook een beetje Ultimate Chaos, van de jongens waren in het begin erg jong toen de band geformeerd werd door de bekende Simon Cowell. Weet je wel, die Engelsman die nu bij die talentenjachten zit. Maar goed, dit was dus hun eerste hit in het jaar 1998. I'm Not Your Casanova. Daarna kregen ze nog een opvolger. En dan moeten wij diep in het archief hier kijken bij Radio Emmeloord om te kijken wat ook alweer de opvolger was. Ik moet even in een of ander pop-up dingetje kijken voor de, of ik het zo kan terug... Ja, My Lover, dat was hem. Ja, ik heb hem niet eens paraat in het geheugen zitten, maar dat was hem van aardig hit. En toen besloot ze in het jaar 2000 om... Nou, dat is mooi geweest. We stoppen ermee. Zodoende hebben we ook nooit meer wat van deze jongens mogen vernemen. Straks de oude alarmschijf voor je. Ik weet niet eens, ja, oh ja, dat is een aardige rockplaat die hebben we uitgezocht voor je. Maar nu eerst weer even terug naar de jaren 70. Hij was ooit steward bij de KLM.

Ja, de Beatles maakten gebruik natuurlijk van de nieuwste technieken in de studio toen de tijd. En dat resulteerde in deze bijzondere opname. Rare stemvervorming en dat soort dingetjes. The Magical Mystery Morning. Radio Emmeloord. Vrienden, straks is de oude alarmschijf. Vertel je al, hierna gaan we even weer heel diep in de archieven van Radio Emmeloord. Ja. Even bij Dick Offerga in de koffertjes gekeken. Maar eerst deze vergeten hit. Van Matje Fantastiek. En Mama Told Me.

Directeur-eigenaar Dick Offrieger. De Everly Brothers waren dat en Caffey's Clown. Ja, de heren hadden hits. Na hits in de jaren 60, de vroege jaren 60. Daarna konden ze elkaar niet uitstaan. Nee, echt niet. Als ze moesten optreden, dan kwam de een links op het podium en de andere rechts op het podium. Ik heb het verhaal wel eens meer verteld. Maar goed, ze kwamen terug in het jaar 1984. Dat was hun comebackjaar. Maakten een album EB84. De Everly Brothers 84. En dat resulteerde in een single die geschreven werd door Paul McCartney. Ja, dat was een singletje getiteld On the Wings of a Nightingale. Goed, hebben we dat wapenfeit ook weer even met je gedeeld.

inmiddels 78. Alice Cooper, zo is zijn artiestennaam. Heet eigenlijk heel anders, maar ja, dat bekte niet helemaal goed. En hij had ook een probleem, hij had een andere bandnaam gekozen. En dat bleek weer dat Todd Rundgren ook met diezelfde bandnaam werkte. Het was het jaar 1973 dat deze alarmschijf voorbij kwam. No More Mr. Nice Guy, Alice Cooper dus hier bij Radio 1 Modellert. En na een wat hard rockplaat doen we altijd even wat rustig aan. Olivia Newton.

ik denk dat we met z'n allen wel een vakantieliefde hebben gehad, toch, vrienden? Ik denk het haast wel. Ik heb er zelf inderdaad ook van mogen genieten. 2 zomers lang, inderdaad, had ik een hele lieve, leuke vriendin. Ik weet haar nou nog, Lydia.

vergeten artiest, vind ik dat, Koos Alberts. En daarom bij Radio Emmeloord toch weer even in de programmering gepland. Met die mooie hit van hem, Zijn het je ogen? Ja, een artiest die echt heel veel hits heeft gemaakt en ook heel veel heeft geschreven, is deze man, Bob Dylan.

0: Ah, muziek uit Engeland voortkomend. Wat zie je natuurlijk? Duran Duran. 1986 was dit een aardig hit. Plek nummer 6 in de top 40. Notorious. Straks nog, als we tijd hebben, Frank Sinatra.
1: Radio Emmeloord.
0: Tijd voor een klassieker van Chris Montez. Loco Porti.

Ja, dat was een leuk liedje van Chris Montes. De voorlaatste vocale. We gaan gedachten tegen elkaar zeggen. Dit uurtje zit er weer op. De laatste die we gedraaid is van Frank Sinatra. Getiteld September in the Rain.

0: Het is 1 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemiddag. Chinese concurrentie op de Europese markt neemt toe van kleding tot batterijen. 83% van de Duitse industriebedrijven voelt meer druk. Nederland, Frankrijk en andere landen riepen de EU op steviger op te treden na een Chinees recordhandelsoverschot van $1,2 biljoen. De EU nam al maatregelen zoals extra heffingen op pakketjes van buiten de EU. Delftse burgemeester Alexander Pechtold raadt mensen aan niet alleen te fietsen naar meerdere nachtelijke aanrandingen en mishandelingen van vrouwen in recreatiegebied het Delftse Hout. Er waren zeker 4 incidenten waarbij vrouwen van hun fiets werden getrokken sinds 9 juli. Pechtold roept op tot waakzaamheid, samen fietsen en het melden van verdachte zaken bij de politie. Duitse christendemocraat Markus Söder steunt bondskanselier Friedrich Merz na de nederlaag van CDU bij deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt, waar AfD won. CSU-leider Söder zegt in de Bild dat Merz de juiste leider blijft ondanks de druk. Hij stelt dat elke opvolger met dezelfde problemen te maken krijgt door de SPD die worstelt met hervormingen. Hyrox, een wereldwijde fitnesstrend met 8 kilometer rennen en 8 krachtoefeningen, is razend populair in Chinese steden. Dit weekend vinden in Peking wedstrijden plaats met duizenden deelnemers, waaronder opvallend veel senioren. Fitnesscoach Li Yuanwei en zijn vrouw deden mee toen ze samen precies 100 jaar waren om hun jubileum te vieren. Het weer nog tot slot. Vanmiddag wisselen wolkenvelden en zonnige perioden elkaar af. Het noorden houdt te maken met overheersende bewolking. Lokaal kan daar een buitje vangen. Lokaal kan daar een buitje vallen. En het wordt zo'n 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Radio Emmeloord op DAB+.

0: December 1963 het ging hier om de speciale remix. Destijds gemaakt door Ben Liebrand en het kwam alweer uit 1988.
1: Muziek uit vervlogen tijden.
2: Doordraaien met Peter Nijdam.
0: En ik zeg ook een hele goedemiddag allemaal, luisteraars, welkom. U staat afgestemd op Radio Emmeloord. Muziek vanaf de polder, vanaf de zeebodem. Het is zondagmiddag even over de klok van 1 uur. Dat betekent dat we weer een uur lang mogen doordraaien met ondergetekende Peter Nijdam. En zoals gebruikelijk op de zondagmiddag draai ik uitsluitend vinylplaatjes. U weet wel, die mooie gouden oude 7-inch singeltjes met zo'n mooie rondgat in het midden. En die laten we weer draaien op 45 rondjes per minuut. En dan komt er weer een boel leuke muziek uit. Nou, ik heb vanmorgen alweer een aantal leuke platen uitgezocht uit de grote platenkoffer. Al hier in de studio aanwezig. En daar gaan we zo meteen eens even lekker naar luisteren met z'n allen. He, dat lijkt me leuk. En u kunt luisteren via de Middengolf vanuit het noorden van Friesland. Op de AM747 in de Noordoostpolder en een ruime cirkel daaromheen. Via DAB+. En wereldwijd uiteraard via de diverse streams. En voor meer informatie. Uiteraard kijk op onze website www.radioemmeloord.nl.
1: Radio Emmeloord met de beste gouden ouwe.

Tim Finn. Afkomstig uit Nieuw-Zeeland. Dat is tijdens een groot hit met dit solo-nummer voor hem. Fraction Too Much Friction. En vorige zat hij ook nog in een andere band zoals daar waren Split Ends, Crowded House. En onder andere ook nog de Finn Brothers. Jawel. En een kleine stap uiteraard van Tim Finn richting Gilbert O'Sullivan.

Dat is een geweldige grote hit voor de groep Ferrari. Afkomstig, volgens mij was het Brabant, meende ik. En Monza, precies 50 jaar geleden stond dat hoog in de Nederlandse top 40. 1976 was het destijds. Nu is Moois van de Blues Brothers op Radio Emmeloord.

Muziek uit de film The Blues Brothers, uiteraard met Jake en Elwood. Prachtig. Ja, mocht je die film nog eens een keer kunnen zien, zeker een aanrader. Blijft gewoon leuk om dat nog eens een keer weer zo terug te zien. Gimme Some Lovin' gedraaid. De volgende, vrienden, is moois van een duo als het ware. Zangers, componisten hebben veel muziek voor anderen geschreven, maar ook voor hunzelf. Ik heb het uiteraard nu over Bolland en Bolland. En ze hadden destijds een grote hit met dit nummer. Mexico, I Can Say Goodbye.

0: Bolland en Bolland. Mexico, I can say goodbye. Radio Emmeloord, al 10 jaar in de eten. We hebben onlangs ons feestje gevierd met een leuke samenkomst in Emmeloord was het. En het was zeer gezellig trouwens ook. En om nog eens even wat medewerkers van Radio Emmeloord zo her en der te zien. Want ja, normaal gesproken maakt iedereen muziek en radioprogramma's vanuit zijn eigen radiostudio. Maar dit was wel even leuk om de gezichten erbij te zien.
1: Radio uit vervlogen tijden.
2: Doordraaien met Peter Nijdam.
0: En zoals gebruikelijk op de zondagmiddag uitsluitend muziek vanaf vinyl. Op 45 toeren per minuut. Zo ook deze, de Turtles.

Beatles hebben uiteraard het prachtige Happy Together. En Barry Ryan die had in 1968 een grote hit met Eloise. En daarachteraan kwamen er nog wel een aantal. Daar draai ik eens even eentje van. Het nummer heet Kitsch.

Leuk om dat nog eens een keer weer zo terug te horen op Radio Emmeloord. Ja, het was nog niet zo'n oud plaatje, maar toch af en toe wel eens even leuk om wat recente werk te draaien natuurlijk. We gaan even lekker terug naar de jaren 90, hè.

toch duidelijk uit 1984. Hoe kan ik het eigenlijk verkeerd? Destijds had Sikkelsen zelf nog gekocht. In 1984, Dead or Alive. You Spin Me Around, Like a Record, zo heette dat dan wel.

Er zijn allemaal ledverlichting uiteraard. De band werd opgericht in 1971 in Birmingham door Roy Woods, Jeff Lynn en Beth Beaven. En die kwam weer voort uit The Move. Ja, zullen we nog eens even een beetje disco doen? Lijkt me best wel een aardig idee. Zo op de zondagmiddag een beetje een dansbare plaats. I Love to Love. Hier is Tina Charles.

0: Love to Love. Tina Charles heeft destijds een aardige, ja, toch wel een aantal aardige hitjes gescoord. Het zogenaamde disco-genre. En dit was wel haar grootste uiteraard. I Love to Love. Gedraaid hier op Radio Emmeloord.
1: Het geluid van jouw muzikale herinneringen hoor je hier. Radio Emmeloord. Op de Middengolf. AM 747.

Jawel, mooie opname hoor, van The Talking Heads. Slippery People. Hebben destijds ook een boel grote hits gehad. Zo ook de volgende groep, The Culture Club. Met Boy George in de gelederen. Karma Chameleon.

blijft een leuk nummer dit. Karma Chameleon, Culture Club. En vrienden, ik zit eens even op de klok te kijken. Het uur is alweer bijna voorbij. Ja. Het gaat snel als je er, als je er een beetje lol en plezier in hebt. Ik ga mijn laatste plaatje starten. Ik zou zo zeggen, laat hem gewoon lekker aanstaan hier op Radio Emmeloord. De hele dag nog leuke muziek. En ik ben er volgende week zaterdagochtend weer op de morgen tussen 9 en 10 uur met een nieuwe aflevering doordraaien. Tot besluit deze. The Doobie Brothers. And What a Fool Believes. Nog een fijne zondag zometeen. Of voor de hele dag uiteraard. De

0: 2 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemiddag. De Spaanse politie heeft 11 personen opgepakt die een Greenpeace-spandoek probeerden op te hangen aan een kraan bij het Formule 1 circuit in Madrid. Het protest vond zaterdag al plaats op een toegangsweg naar het circuit bij beurzencomplex IFEMA, waarbij betrokkenen in een bouwkraan klommen. De madering staat voor het eerst op de F1-kalender en de race is vanmiddag. Op de afrit van de A28 bij Bijl is vanochtend een kind omgekomen bij een eenzijdig ongeluk. Twee volwassenen en twee andere kinderen raakten zwaar gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De auto vloog door onbekende oorzaak uit de bocht en kwam tegen een boom tot stilstand. De afrit vanuit Zwolle richting Assen was dicht voor onderzoek. Chinese concurrentie op de Europese markt neemt toe van kleding tot batterijen. 83% van de Duitse industriebedrijven voelt meer druk. Nederland, Frankrijk en andere landen riepen de EU op steviger op te treden na een Chinees recordhandelsoverschot van $1,2 biljoen. De EU nam al maatregelen zoals extra heffingen op pakketjes van buiten de EU. Delftse burgemeester Alexander Pechtold raadt mensen aan niet alleen te fietsen naar meerdere nachtelijke aanrandingen en mishandelingen van vrouwen in het recreatiegebied het Delftse Hout. Er waren zeker 4 incidenten waarbij vrouwen van hun fiets werden getrokken sinds 9 juli. Pechtold roept op tot waakzaamheid, samen fietsen en het melden van verdachte zaken bij de politie. Het weer nog tot slot. Vanmiddag wisselen wolkenvelden en zonnige perioden elkaar af. Het noorden houdt te maken met overheersende bewolking. Lokaal kan daar een buitje vallen en het wordt zo'n 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Now, from the Rock and Roll Rewind Studio in Cotacachi, Ecuador, to you at warp speed.
3: Stand by for Ron O'Connor.

0: 1976, we're listening to that song by Kenny Nolan, I Like Dreamin'.
1: Dit is Radio Emmeloord, van 7 tot 7 op 747.
2: Ik ben Ferry Eden, voormalig zeezender-dj, maker en uitgever van het boek Mi Amigo, de Vlaamse tak van de zeezenders. Je leest erin over de geschiedenis van het zendschip Mi Amigo in de jaren 60 en 70. De radiostations vanaf zee uit die tijd en met name Radio Mi Amigo, waar ik tweede helft jaren 70 met veel plezier voor werkte. Jij lezen over mijn koude start bij Radio Mi Amigo, waarom zomer 1978 daar mijn leukste periode was en wat er een jaar later allemaal misging met Mi Amigo's tweede zendschip, de Magdalena. Bestel dan nu dit boek via www.miamigoboek.eu. Dan kan ik het je daarna snel toesturen. Tot ziens in Mi Amigo, de Vlaamse tak van de zeezenders.

0: My name is Ron O'Quinn, and I thank you so much for listening to Rock and Roll Rewind, which is heard all over the world.
1: Vanuit het centrum van de Noordoostpolder, via internet en DHB+, dit is Radio Emmeloord. Muziek vanaf de zeebodem.
2: Rockart groeit uit tot het Nationaal Popmuseum. 70 jaar geschiedenis van de popmuziek. Dat is 70 jaar tastbaar cultureel erfgoed. Want er is zoveel te zien en te horen. Van Eddie Christiani tot Beatles en Brood. The Earring, Elvis, maar ook de zeezende Veronica. Met bijvoorbeeld de originele legendarische boordstudio. Bezoek Rockart aan de Zekkerstraat 42 in Hoek van Holland. En check alvast rockart.nl.

0: Het is 3:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemiddag. Extinction Rebellion blokkeerde vanmiddag opnieuw de A12 in Den Haag bij het Malieveld via het Zebrapad. De niet aangekondigde demonstratie vroeg aandacht voor het klimaat en stoppen van fossiele subsidies. De burgemeester gaf na 2:30 de aanwijzing tot beëindiging. 2 weken geleden werden 53 activisten aangehouden bij vergelijkbare blokkades. De Turkse politie heeft invallen gedaan bij LHBTQI-verenigingen en horecagelegenheden, waarbij minstens 50 leden werden opgepakt en websites geblokkeerd. De acties maken deel uit van Erdogans decennium voor het gezin en richten zich op oudste belangenorganisatie KOSGL. Het ministerie onderzoekt 162 verdachten, 9 organisaties en 13 bedrijven in 15 provincies voor onder meer prostitutie en obsceniteit. De Spaanse politie heeft 11 personen opgepakt die een Greenpeace-spandoek probeerden op te hangen aan een kraan bij het Formule 1-circuit in Madrid. Het protest vond zaterdag al plaats op een toegangsweg naar het circuit bij beurzencomplex IFEMA, waarbij betrokkenen in een bouwkraan klommen. De maatregel staat voor het eerst op de F1-kalender en de race is vanmiddag. Op de afrit van de A28 bij Bijl is vanochtend een kind omgekomen bij een eenzijdig ongeluk. 2 volwassenen en 2 andere kinderen raakten zwaar gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De auto vloog door onbekende oorzaak uit de bocht en kwam tegen een boom tot stilstand. De afrit vanuit Zwolle richting Assen was dicht voor onderzoek. Het weer nog tot slot. Vanmiddag wisselen wolkenvelden en zonnige perioden elkaar af. Het noorden houdt te maken met overheersende bewolking. Lokaal kan daar een buitje vallen. En het wordt zo'n 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Levon Helms and his group, The Band, and the song was simply called The Wait.
1: Wonderful radio.
2: Radio Veronica vanuit zee.
3: Radio Veronica, anker van mijn jeugd. Het allereerste boek geschreven door een echte fan van de legendarische zeezender en de latere omroep, Marian van den Dorpen. Ze werkte, vocht en leefde voor Veronica. Als een rode draad loopt Veronica door haar leven.
4: Veronica blijft, als u dat wilt.
3: Laat je 446 pagina's lang meeslepen in dit prachtige boek. Met tientallen nooit eerder gepubliceerde foto's en unieke verhalen van Veronica-directeur Bill Verwij.
5: En alles werd besloten tot aankoop van een schip en het was dan de Balkenbrief.
3: Radio Veronica, anker van mijn jeugd, door Marian van den Dorpen.
6: Nou, bedankt voor de gezellige avond.
3: Bestel nu op veronica.ankervanmijnjeugd.nl.

0: radio station. One radio station. All this music. All this music. This is Radio Emmeloid op DAB+.
1: Wat doe jij met je oude mobieltje? Liggen ze ook in een laten verstoffen? Je kan er iets heel goeds mee doen. De 17-jarige Jesse Mulder uit Oldebroek zet zich in als ambassadeur van de stichting Opkikker, door onder andere oude mobieltjes in te zamelen. De opbrengst wordt gebruikt om onvergetelijke Opkikkerdagen van de stichting Opkikker voor langdurig zieke kinderen te organiseren. Help mee en stuur je oude mobiel die je toch niet gebruikt naar Jesse Mulder van Asch van Wijklaan 20, 8096 AH in Oldebroek. Het kost je een beetje moeite en je betaalt alleen de portokosten. Heb je nog oude mobieltjes in de la liggen? Je maakt Jesse en de Stichting Opkikker er ontzettend blij mee. Je kan dit bericht ook teruglezen op de Facebookpagina Oude Mobieltjes Jesse Mulder. Bedankt.

0: Het is 4:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemiddag. Extinction Rebellion blokkeerde vanmiddag opnieuw de A12 in Den Haag bij het Malieveld via het Zebrapad. De niet aangekondigde demonstratie vroeg aandacht voor het klimaat en stoppen van fossiele subsidies. De burgemeester gaf na 1:30 de aanwijzing tot beëindiging. 2 weken geleden werden 53 activisten aangehouden bij vergelijkbare blokkades. De Turkse politie heeft invallen gedaan bij LHBTQI-verenigingen en horecagelegenheden, waarbij minstens 50 leden werden opgepakt en websites geblokkeerd. De acties maken deel uit van Erdogans decennium voor het gezin en richten zich op oudste belangenorganisatie KOSGL. Het ministerie onderzoekt 162 verdachten, 9 organisaties en 13 bedrijven in 15 provincies voor onder meer prostitutie en obsceniteit. De Spaanse politie heeft 11 personen opgepakt die een Greenpeace-spandoek probeerden op te hangen aan een kraan bij het Formule 1-circuit in Madrid. Het protest vond zaterdag al plaats op een toegangsweg naar het circuit bij beurzencomplex IFEMA, waarbij betrokkenen in een bouwkraan klommen. De maatregel staat voor het eerst op de F1-kalender en de race is vanmiddag. Op de afrit van de 28 bij Bijl is vanochtend een kind omgekomen bij een eenzijdig ongeluk. 2 volwassenen en 2 andere kinderen raakten zwaar gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De auto vloog door onbekende oorzaak uit de bocht en kwam tegen een boom tot stilstand. De afrit vanuit Zwolle richting Assen was dicht voor onderzoek. Het weer nog tot slot. Vanmiddag wisselen wolkenvelden en zonnige perioden elkaar af. Het noorden houdt te maken met overheersende bewolking. Lokaal kan daar een buitje vallen. En het wordt zo'n 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: And these are the manufacturers of Sunsilk Shampoo, Sunsilk Hairspray, Sea Witch, Harmony, Melanie, Twink and Pinup. And Fry's, the makers of the new big Fry Bars, Picnic, Crunchy, Turkish Delight and Chocolate Cream, bring you Radio Luxembourg's Top 20. Simon Tate in for that boy, Dom Wardell, Dateline Sunday the 18th of September 1966. 2 new ones this week, meaning the loss after just 1 week of Junior Walker and the All-Stars, and the recent Top 10 success for the Alan Price set. And it's newcomer number 1 at number 20.

0: is 5 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemiddag. Het dodental bij het veerbootongeluk in Indonesië is opgelopen tot zeker 6 doden met meer dan 120 vermiste opvarenden. Ruim 100 mensen werden gered. De Virgo Transport 8 verloor zondagochtend radiocontact met de autoriteiten op 150 kilometer van Banjarmasin tijdens een ruwe omstandigheden op zee. De veerboot met 243 opvarenden reisde van Surabaya op Java naar Banjarmasin op Borneo. De Franse president Emmanuel Macron bezoekt komende week met Canadese premier Mark Carney de overzeese gemeenschap Champière en Miquelon om aandacht te vragen voor soevereiniteit. De leiders willen samenwerken om onafhankelijk te kunnen handelen in een wereld van geopolitieke spanningen. Het bezoek volgt na uitspraken van Donald Trump die het gebied samen met Canada en andere gebieden bij de VS willen trekken. Extinction Rebellion blokkeerde vanmiddag opnieuw de A12 in Den Haag bij het Malieveld via het Zebrapad. De niet aangekondigde demonstratie vroeg aandacht voor het klimaat en stoppen van fossiele subsidies. De burgemeester gaf na 1:30 de aanwijzing tot beëindiging. 2 weken geleden werden 53 activisten aangehouden bij vergelijkbare blokkades. De Turkse politie heeft invallen gedaan bij LHBTQI-verenigingen en horecagelegenheden, waarbij minstens 50 leden werden opgepakt en websites geblokkeerd. De acties maken deel uit van Erdogans decennium voor het gezin en richten zich op oudste belangenorganisatie KOSGL. Het ministerie onderzoekt 162 verdachten, 9 organisaties en 13 bedrijven in 15 provincies voor onder meer prostitutie en obsceniteit. En dan tot slot het weer. Vanavond klaart het verder op en het blijft overal droog. Aanvankelijk hangen in het uiterste zuiden nog wel wolkenvelden, maar die verdwijnen plaatselijk voor heldere perioden. De temperatuur komt halverwege de avond uit op 13 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: ELO, the Electric Light Orchestra's telephone line, and a move up of 8 notches from 28's last week entry position to this week's number 20.
3: Radio Luxembourg.
4: A certain Mr. Silent Tate. All right.
5: If Smokey just happened to be tuned in tonight to Radio Luxembourg, I'd like to say hello to you and tell you that everybody at Jenks is still thinking of you, right?
6: Radio Luxembourg.
7: Another great long weekend. Sunday night means it's top 20.
8: And on the Sunday night edition of the 208 Sound Survey Show on the 20th of April, we play both sides for you in the trendsetting pacemaking sound survey.
9: Super Sound 27 in the world acclaimed chart of fame.
10: Go with 208.
11: The weather word, it's going to be cool with sunny periods with an expected high of 16 degrees centigrade. That's 61 degrees Fahrenheit. Our next news 1 hour from now. This has been Dave Christian.
12: On that,
13: and I got the pleasure of all the way through for 2.25 hours, indeed. Up till 10 o'clock, and then at 10 till 11:30 is Bob's.
2: The number 16 sound this week, 16 up from 20. Beautiful, beautiful sound. This week is 14 down from 7 with 9 weeks on the survey. And from one beautiful sound to yet another.
14: A good evening to you from Tatey here, in for Baby Bob, who's been covering the show for Paul Burnett from the Luxy Studios here in the Grand Duchy, the 208 Top 20, Sunday, 13th of September. 1970. And our mid-September survey sees chart exits for Chicago, Tom Jones, Johnny Johnson and his bandwagon and the Supremes, making way for 4 big new ones this week, including last week's 208 Power Play. Ah yes, and talking of power plays, here's the brand new one, all this week on Luxy. Label. This is Eagle.

0: Het is 6:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Iran en de Verenigde Arabische Emiraten willen hun betrekkingen verbeteren. Dat heeft de Iraanse president Masoud Pezeshkan gezegd na een ontmoeting met de kroonprins van Abu Dhabi in India. De relaties waren sterk verslechterd door de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens Pezeshkan willen beide landen de bladzijde omslaan en samenwerken. Jesse Klaver is bereid met de minderheidscoalitie te praten over de begroting voor volgend jaar. Maar volgens de pro-leider moeten bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel. Hij zegt dat de rijkste Nederlanders meer belasting moeten betalen. Klaver verwijt D66, CDA en VVD een gebrek aan richting en noemt de begrotingsonderhandelingen een rommeltje. Donald Trump heeft gewaarschuwd voor wat hij noemt zeer negatieve krachten die onnodig wijzen op risico's van kunstmatige intelligentie. Volgens de Amerikaanse president moeten de Verenigde Staten koploper blijven in AI en lopen ze voor op China. Trump wil wel vangrails, maar is dat veelgenoemde problemen volgens hem niet zullen ontstaan. Rusland heeft Oekraïne vanmorgen met 453 drones aangevallen. Daarbij is vlakbij de Poolse grens een passagierstrein geraakt. Het treinpersoneel was vooraf gewaarschuwd, waardoor alle inzittenden konden worden geëvacueerd. Er vielen geen gewonden. Bij Russische aanval op Odessa raakten 9 mensen gewond. Oekraïne zegt 409 drones te hebben onderschept. Ten slotte nog het weer. Vanavond is het in het zuiden bewolkt met af en toe motregen. De komende nacht ontstaat vooral landinwaarts dichte mist. Morgen lost hij geleidelijk op en wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt dan ongeveer 22 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Now it's time for Late Night in the Attic with Paul Peters.
3: Hello there, welcome to this week's Late Night in the Attic.

0: my porch, and I watch the parade pass before me. I see my old comrades.
1: Het is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
2: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Donald Trump wil dat Oekraïne stopt met aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Volgens de Amerikaanse president veroorzaken die aanvallen een tekort aan diesel in Rusland. Oekraïne heeft de afgelopen maanden meerdere raffinaderijen aangevallen. Tegelijkertijd proberen de Verenigde Staten nieuwe vredesonderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne op gang te brengen. Meer dan 5300 migranten zijn sinds 10 augustus vrijwillig van de Spaanse exclave Ceuta naar Marokko teruggekeerd. Dat meldt de Spaanse minister van Territoriaal Beleid. Eind juli kwamen daar meer dan 70 migranten binnen, van wie duizenden minderjarigen achterbleven. Zij kunnen niet zomaar worden uitgezet en moeten eerst worden beoordeeld op asiel. Iran en de Verenigde Arabische Emiraten willen hun betrekkingen verbeteren. Dat heeft de Iraanse president Masoud Pezeshkan gezegd na een ontmoeting met de kroonprins van Abu Dhabi in India. De relaties waren sterk verslechterd door de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens Pezeshkan willen beide landen de bladzijde omslaan en samenwerken. Jesse Klaver is bereid met de minderheidscoalitie te praten over de begroting voor volgend jaar. Maar volgens de pro-leider moeten bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel. Hij zegt dat de rijkste Nederlanders meer belasting moeten betalen. Klaver verwijt D66, CDA en VVD een gebrek aan richting en noemt de begrotingsonderhandelingen een rommeltje. Ten slotte nog het weer. Vanavond is het in het zuiden bewolkt met af en toe motregen. De komende nacht ontstaat vooral landinwaarts dichte mist. Morgen lost hij geleidelijk op en wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt dan ongeveer 22 graden. En tot zover het nieuws.
1: Is Radio Emmeloord op DAB+.
3: Direct from the UK, this is Late Night in the Attic with Paul.

0: 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Donald Trump wil dat Oekraïne stopt met aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Volgens de Amerikaanse president veroorzaken die aanvallen een tekort aan diesel in Rusland. Oekraïne heeft de afgelopen maanden meerdere raffinaderijen aangevallen. Tegelijkertijd proberen de Verenigde Staten nieuwe vredesonderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne op gang te brengen. Meer dan 5300 migranten zijn sinds 10 augustus vrijwillig van de Spaanse exclave Ceuta naar Marokko teruggekeerd. Dat meldt de Spaanse minister van Territoriaal Beleid. Eind juli kwamen daar meer dan 70 migranten binnen, van wie duizenden minderjarigen achterbleven. Zij kunnen niet zomaar worden uitgezet en moeten eerst worden beoordeeld op asiel. Iran en de Verenigde Arabische Emiraten willen hun betrekkingen verbeteren. Dat heeft de Iraanse president Masoud Pezeshkan gezegd na een ontmoeting met de kroonprins van Abu Dhabi in India. De relaties waren sterk verslechterd door de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens Pezeshkan willen beide landen de bladzijde omslaan en samenwerken. Jesse Klaver is bereid met de minderheidscoalitie te praten over de begroting voor volgend jaar. Maar volgens de pro-leider moeten bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel. Hij zegt dat de rijkste Nederlanders meer belasting moeten betalen. Klaver verwijt D66, CDA en VVD een gebrek aan richting en noemt de begrotingsonderhandelingen een drommeltje. Ten slotte nog het weer. Vanavond is het in het zuiden bewolkt met af en toe motregen. De komende nacht ontstaat vooral landinwaarts dichte mist. Morgen lost hij geleidelijk op en wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt dan ongeveer 22 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: goedenavond en welkom bij een nieuwe aflevering van Music Specials hier op Radio Emmeloord. Fijn dat u luistert.
1: Goedenavond.
0: Ja, en nogmaals een hele goede avond. Mijn naam is Annelies en we gaan meteen van start. Dat doen we met Alison Krauss samen met de Union Station. En het liedje heet The Lucky One.

samen met de Union Station met de Lucky One. En Alison Krauss is een hele bekende bluegrass en country zangeres uit Amerika. Ja, en zometeen, na de volgende, ga ik zeggen wie er centraal staat vanavond hier in het programma Music Specials van Radio Emmeloord. Maar eerst nog een lied van The Electric Light Orchestra, maar dan in de uitvoering van The Beautiful South. En het liedje heet Living Thing.

Beautiful South met een liedje van The Electric Light Orchestra, getiteld Living Thing. Vanavond speciale aandacht voor The Genius. Zo werd hij genoemd door Frank Sinatra, die noemde hem The Genius. Maar Brother Ray voor zijn vrienden. En ik heb het natuurlijk over Ray Charles.

Ja, Ray Charles met Hit the Road Jack uit 1961. En we gaan meteen verder met een lied dat in eerste instantie werd opgenomen door Johnny Cash. Maar het werd een hit voor Ray Charles, Busted.

0: I'm broke. No bread. I mean, like nothing.
1: Ja, hij heeft helemaal niks meer. Ray Charles met I'm Busted. Geweldig liedje. Even iets heel anders nu. De Amerikaanse singer-songwriter en acteur, dat is hij ook, Jack Johnson. Upside.

Ja, alles staat op zijn kop. Upside Down. Uit 2006 komt dit liedje van Jack Johnson. En Jack Johnson is ook een milieuactivist, zo las ik dat. Hij zet zich voornamelijk in voor het verdwijnen van de plastic, van het plastic in het milieu. Nou, dat is niet verkeerd, zullen we maar zeggen. Ja, de liedjes van Ray Charles in de jaren 60 zijn allemaal erg kort. Behalve deze. Die duurt iets over de 4 minuten. I can't stop loving you.

0: Oh, geweldig. En dat koortje op de achtergrond. I Can't Stop Loving You van Ray Charles. En het was een van zijn bekendste. En als je het mij vraagt, ook zijn mooiste liedjes. Hij kreeg er een Grammy voor. En wat ik ook zo mooi vind aan de liedjes van Ray Charles, dat is die orchestratie. Meestal prachtige orkestbegeleiding. Zoals deze. Luister maar. Als die violen gaan inzetten, gewoon mooi. Come Rain and Come Shine, zo heet het liedje.
1: I'm gonna love you like no one's loved you

Shine Come Shine. Het is een echte jazz standard en het komt van het album The Genius of Ray Charles uit 1957. Dolly Parton nog een keer. Ja, 2 weken terug, een uur lang muziek van haar gedraaid in verband met haar overlijden. Maar er is nog zoveel mooie muziek van haar en ik ga de komende tijd nog wel wat meer draaien. Onder andere vandaag deze, Down from Dover.

0: From Dover.
1: Door Dolly Parton. Het is door haarzelf geschreven en het gaat, ja, het is een heel triest verhaal. Het gaat over een zwangere tiener die wordt afgewezen door haar vriend. En ook door haar familie, omdat ze zwanger is. Nou, dat kwam nog alles voor natuurlijk, verhaal in de jaren 50 en 60. Heel triest. Ja, en dan uiteindelijk dan sterft de baby. Ze bevalt alleen van de baby en dan sterft de baby ook nog. Ja, triester dan dat kan het niet. Maar helaas, gebaseerd op...

0: Uit 1962 komt dit lied Take These Chains From My Heart. En oorspronkelijk komt het zelfs uit 1953 van Hank Williams. Bekende, hele bekende country zanger. Maar de versie van Ray Charles die is het meest succesvol geworden.
1: Dit is Radio Emmeloord op AM en DAB+.
0: Ja, en ook hartelijk welkom natuurlijk. Goedenavond, luisteraars. Die luisteren via Happy AM uit Middelburg, Backyard AM uit Zaandijk en Radio Elvira uit Heer Hugo Waard. En wilt u reageren op dit programma, graag zelfs, dat kan. Stuur een e-mail naar studio@radioemmeloord.nl. studio@radioemmeloord.nl. Modern Sounds in Country and Western Music, dat is het album uit 1962. Daar kwam het vorige lied vandaan, maar ook deze van Ray Charles, You Don't Know Me.

You Don't Know Me. Persoonlijk vind ik dit één van zijn mooiste liedjes. En het komt van het album Modern Sounds in Country and Western Music in 1962. En op dat album ook nog twee andere liedjes van Hank Williams. Daar hadden we het zojuist over. Onder andere Hey Good Looking. Nee, niet onder andere. Gewoon Hey Good Looking and You Win Again. Verder met Catherine Dawn Lang. Of kort gezegd K.D. Lang met Craving. Constant craving zelfs.

0: K.D. Lang. Ray Charles weer. Hij is actief geweest van 1950 tot aan zijn dood. Het was in 2004. Had een heel veelzijdig genre van country en western tot blues, jazz, gospel. Ja, noem het maar op. Of hij zong het met zijn mooie baritonstem. Hij won in totaal 16 Grammys en nog veel andere awards. En hij had 12 kinderen bij 9 verschillende vrouwen. Maar ja, ook een prestatie.
1: Roger. Rolling 9.
2: Right, 9. 1, 2.

Muziek om bij weg te zwijmelen. Crying Time van Ray Charles. Van het album Genius Loves Company, waarop hij duetten zingt met onder andere James Taylor, Diana Krall, Elton John, B.B. King en nog veel meer. Maar hier is hij met Norah Jones en het liedje heet Here We Go Again.

0: will.
1: Ja, mooi. Samen met Nora Jones van het album Genius Loves Company. Here we go again. En dat album, dat komt uit 2004 en het is vlak voor zijn dood is dat opgenomen. Met die prachtige Hammond-begeleiding.
2: Iedere zondagnacht.
1: Wauw.
2: Annelies op de radio.
1: Ja, en bij de volgende weer speciale aandacht voor die mooie vioolbegeleiding. Worried Mind.

Worried Mind, met dat prachtige koor weer op het laatst. Van hetzelfde album als Take These Chains, Modern Sounds in Country and Western Music, komt You Win Again. You Win Again. En dat is bijna de laatste voor vanavond, want het is alweer 8 minuten voor 9 geworden. Hier is die, You Win Again.

You win again, Ray Charles. En ik sluit af met What Did I Say? Sorry, What Did I Say? Ik dank u voor het luisteren en heel graag tot volgende week. Dag.

0: outside? One time?
1: No.
0: All right.

0: Het is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. De Poolse premier Donald Tusk beschuldigt Rusland van een verdere escalatie van de oorlog nadat een Russische drone een trein richting Warschau vlakbij de Oekraïnse grens heeft geraakt. Tusk waarschuwt dat Russische drones mogelijk ook Pools gebied kunnen aanvallen. Volgens hem moet Polen de komende maanden rekening houden met meer Russische activiteit. In een woning in Eindhoven is zondagmiddag een overleden persoon gevonden. Het slachtoffer had een steekwond. Een man is door de politie naar buiten gebracht, maar niet aangehouden. De politie onderzoekt wat er is gebeurd en houdt alle scenario's nog open. Over de relatie tussen de twee is niets bekend. Donald Trump wil dat Oekraïne stopt met aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Volgens de Amerikaanse president veroorzaken die aanvallen een tekort aan diesel in Rusland. Oekraïne heeft de afgelopen maanden meerdere raffinaderijen aangevallen. Tegelijkertijd proberen de Verenigde Staten nieuwe vredesonderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne op gang te brengen. Meer dan 5300 migranten zijn sinds 10 augustus vrijwillig van de Spaanse exclave Ceuta naar Marokko teruggekeerd. Dat meldt de Spaanse minister van Territoriaal Beleid. Eind juli kwamen daar meer dan 70 migranten binnen, van wie duizenden minderjarigen achterbleven. Zij kunnen niet zomaar worden uitgezet en moeten eerst worden beoordeeld op asiel. Ten slotte nog het weer. Vanavond is het in het zuiden bewolkt met af en toe motregen. De komende nacht ontstaat vooral landinwaarts dichte mist. Morgen lost hij geleidelijk op en wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt dan ongeveer 22 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Ja, Johnny Tillotson met It Keeps Right On Hurtin'. En dankjewel Annelies voor het afgelopen uur. En ook de mooie favoriete zanger van mij, Ray Charles.

The Genius Ray Charles met Making Believe. Dat kwam ook van die LP Modern Sounds in Country en Western. En die staat beneden op een LP en op een CD.

Don en Phil Everly. The Everly Brothers. En deze uitzending is ook te volgen via Happy AM 1395, Backyard AM 1116 en Radio Elvira 1224.

luisteraars allemaal op mijn Philips pick-upje met mijn Philips radio met van die bananenstekker, weet u wel, en allemaal singeltjes op 45 toeren.

Mike Berry. Hij speelde later ook nog in de serie Wordt U Al Geholpen? Dat wist ik in het begin ook niet. Allemaal nummers uit de Engelse top 20 toen ik jong was. MUZIEK

Ja, The Shadows brachten het singeltje uit Voettepper. Maar ik vond de B-kant veel mooier. The Breeze of All. Dat was dus net gedraaid. En hier zijn de Ruitjesbrothers.

Ja, Connie Francis. De flipside, de B-kant van Vacation. En dat singeltje kocht ik in 1962. En dat vond ik maar heel droevig allemaal. Maar deze ook wel eigenlijk.

Ja, prachtig stemgeluid van Roy Orbison, de Big O. En dit was Falling. En we hadden al een zangeres in ons programma, Connie Francis. En er hoort natuurlijk ook Brenda Lee bij. MUZIEK

Ja, de genius Ray Charles met Born to Lose. En dat was de B-kant van de single I Can't Stop Loving You. En ik zal het altijd mee te zingen, mee te galmen met dit toch wel een beetje droevig liedje.

Ja, mooi. Ik vind het nog steeds een mooi nummer. Mooie single had ik toen ook. Johnny Remember Me, 1961. En dit was het dan weer. Ik dank u voor het luisteren naar mijn favoriete singeltjes. Ik ben terug zondagavond om 9 uur. Ik wens u nog een hele prettige avond.

0: is 10 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt lijkt een regering van de rechtsradicale AfD mogelijk. De partij gaat praten met de populistische BSW. Samen hebben ze een meerderheid. Dat leidt tot zorgen bij onder meer de kerken. Die vrezen voor bezuinigen en kritiek op hun standpunten over vluchtelingen, klimaat en LHBTI-acceptatie. Een 45-jarige vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats is opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een poging tot huurmoord. De opdracht zou via het darkweb zijn gegeven voor een Rotterdamse ondernemer. Er zou $1400 in bitcoins zijn betaald. De moord ging echter niet door omdat het om een oplichtingssite bleek te gaan. De Poolse premier Donald Tusk beschuldigt Rusland van een verdere escalatie van de oorlog, nadat een Russische drone een trein richting Warschau vlakbij de Oekraïnse grens heeft geraakt. Tusk waarschuwt dat Russische drones mogelijk ook Pools gebied kunnen aanvallen. Volgens hem moet Polen de komende maanden rekening houden met meer Russische activiteit. In een woning in Eindhoven is zondagmiddag een overleden persoon gevonden. Het slachtoffer had een steekwond. Een man is door de politie naar buiten gebracht, maar niet aangehouden. De politie onderzoekt wat er is gebeurd en houdt alle scenario's nog open. Over de relatie tussen de twee is niets bekend. Ten slotte nog het weer. Vanavond is het in het zuiden bewolkt met af en toe motregen. De komende nacht ontstaat vooral landinwaarts dichte mist. Morgen lost die geleidelijk op en wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt dan ongeveer 22 graden. En tot zover het nieuws.
0: Radio Emmeloord op DAB+.

0: trouwgids door de stille uren.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De politie zoekt de bestuurder die zondagavond in Haarlem een kind heeft aangereden en daarna is doorgereden. Het kind is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder reed in een zwarte, waarschijnlijk oudere Audi A3 met schade aan de voorkant. De politie vraagt de bestuurder om zich te melden en ook getuigen kunnen zich melden bij de politie. De politie heeft 38 mensen aangehouden bij een demonstratie van Extinction Rebellion in Den Haag. Een deel van de actievoerders blokkeerde opnieuw de A12. De demonstratie was niet aangemeld. De burgemeester gaf opdracht de blokkade te beëindigen, waarna de politie de actievoerders begon aan te houden. Volgens de eerste exit poll in Zweden staat de centrum-linkse oppositie op winst. Het linkse blok krijgt 51,3% tegenover 46,8% voor het rechtse blok. De sociaaldemocraten van oud-premier Magdalena Andersson zijn met 28,4% de grootste partij. De radicaal-rechtse Zweden-democraten komen uit op 17,2%. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt lijkt een regering van de rechtsradicale AfD mogelijk. De partij gaat praten met de populistische BSW. Samen hebben ze een meerderheid. Dat leidt tot zorgen bij onder meer de kerken. Die vrezen voor bezuinigen en kritiek op hun standpunten over vluchtelingen, klimaat en LHBTI-acceptatie. Ten slotte nog het weer. Vanavond is het in het zuiden bewolkt met af en toe motregen. De komende nacht ontstaat vooral landinwaarts dichte mist. Morgen lost hij geleidelijk op en wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt dan ongeveer 22 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De jemenitische Houthis zeggen dat Saoedi-Arabië in 24 uur tijd meer dan 50 aanvallen op hun posities heeft uitgevoerd. Vandaag zijn 4 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland teruggekeerd naar Nederland. Dat zijn er minder dan verwacht. In totaal zijn nu 17 getroffenen teruggebracht naar Nederland. De politie zoekt de bestuurder die zondagavond in Haarlem een kind heeft aangereden en daarna is doorgereden. Het kind is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft 38 mensen aangehouden bij een demonstratie van Extinction Rebellion in Den Haag. Dan nog het weer. In de nacht is er in het zuidoosten nog wat motregen mogelijk en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk dichte mist. Morgen lost de mist geleidelijk op en wisselen wolken en zon elkaar af. In het zuiden kan nog wat motregen vallen. Het wordt morgen zo'n 22 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De jemenitische Houthis zeggen dat Saoedi-Arabië in 24 uur tijd meer dan 50 aanvallen op hun posities heeft uitgevoerd. Vandaag zijn 4 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland teruggekeerd naar Nederland. Dat zijn er minder dan verwacht. In totaal zijn nu 17 getroffenen teruggebracht naar Nederland. De politie zoekt de bestuurder die zondagavond in Haarlem een kind heeft aangereden en daarna is doorgereden. Het kind is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft 38 mensen aangehouden bij een demonstratie van Extinction Rebellion in Den Haag. Dan nog het weer. In de nacht is er in het zuidoosten nog wat motregen mogelijk en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk dichte mist. Morgen lost de mist geleidelijk op en wisselen wolken en zon elkaar af. In het zuiden kan nog wat motregen vallen. Het wordt morgen zo'n 22 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.